0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Stef Wandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Stefan Straat met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dan maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee. Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
14: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1-8.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: his planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Wij zijn 1-8.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
3: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
15: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
17: Vaarwel, oude onderbroek.
16: Ich bin Andy Meister.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
3: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
2: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Zeilers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. twee minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimOpReis.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wij zijn 1-8.

Goedenochtend, een nieuwe dag is begonnen. En we begonnen natuurlijk muzikaal met Wake Me Up Before You Go Go aan het begin van het eerste uur zomaar een zaterdag. Goedenochtend, ik ben Herbert. Wham, Shanna Spyro, dat is heel wat anders. Die on this hill. God.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Betting Wonen. Ook groot in boksprings en matrassen.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Bloedafname, afspraken, voortaan online. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Streekziekenhuis Koningin Beatrix laat patiënten vanaf 27 mei... bloedafnameafspraken regelen via het online portaal Mijn SKB. Zo krijgen ze meer regie, kunnen ze zelf tijden en locaties kiezen en afspraken wijzigen. Ook is alles overzichtelijk terug te zien en volgt 72 uur vooraf een herinnering. DigiD zorgt voor veilige toegang tot de gegevens. In Oost-Gelre stijgt het aantal huishoudens met minstens 1 85-plusser richting 2040 van ruim 500 naar meer dan 1100. Tegelijk wonen nu al veel minder mobiele inwoners in ongeschikte huizen. Slechts 10% van de woningen is gelijkvloers of goed toegankelijk. Experts waarschuwen voor extra druk op zorg en mantelzorg en pleiten voor woonwijken die beter zijn ingericht op ouderen. En tijdens de Week van de Biodiversiteit opent op 23 mei het erf van biodiversiteitsambassadeur Mariska Heutink in Eibergen. Bezoekers krijgen tussen 10 en 4 rondleidingen over het bijna 1 hectare grote terrein met onder meer een boomgaard, poel en bloementuin. Ook zijn er stekjes te koop. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

nergens goed voor, zo zong de dijk. En net na het eerste regennieuws van deze zaterdagochtend 2 mei. Soldier, mooie plaat, deze van Gavin DeGraw bij 1 Achterhoek.

0: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
3: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Wij zijn 1 achter.

Ja, zo kom je wel in beweging op deze zaterdagochtend. That's the way I like it. Uur 2 is begonnen van zomaar een zaterdag met Casey en de Sunshine Band. Ik ben Herbert, goeie ochtend. Met zo dadelijk natuurlijk een plaat van ABBA, de Connells, daarvoor. Maar eerst Carly Rae Jepsen.

Weet je, een oorworm blijft hangen, deze van de Cornels een beetje. En je denkt van ja, nou is die wel goed geweest. 74, 75, laten we dan maar snel overgaan. Na een vast moment op de zaterdagochtend, de twee dames, twee heren uit Zweden. ABBA, Leol, Your Love on Me.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Pas op met onderkoeling bij een duik in open water. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het zwemseizoen gaat vandaag van start. De provincie Gelderland waarschuwt zwemmers daarom voor veiligheid en gezondheidsrisico's in open water. Het water kan bijvoorbeeld nog koud zijn met kans op onderkoeling. Zwem verder alleen op officiële locaties, herkenbaar aan blauwe borden. In Nederland zijn dat er ruim 700. 79 daarvan bevinden zich in Gelderland. Waterschap Rijn en IJssel investeert de komende jaren 4 miljoen euro in regionale beken in de Achterhoek en Liemers. Daarmee moeten waterkwaliteit en leefomstandigheden voor vissen en ander waterleven verbeteren. Toch verwacht het waterschap nu al dat de Europese normen niet gehaald worden. Volgens het waterschap zijn extra maatregelen nodig om de doelen voor waterkwaliteit dichterbij te brengen. En vanaf volgende week zaterdag tot en met 17 juni wordt gewerkt aan de Europabrug in opdracht van BUHA. Structon Power vervangt dan de besturingsinstallatie, camera's en de slagbomen. De werkzaamheden duren 30 dagen en verlopen in 5 fases. In sommige periodes zijn minder rijstroken beschikbaar, in andere is de brug dag en nacht afgesloten. Verkeer wordt in dat geval omgeleid. Ook hulpdiensten kunnen tijdens afsluitingen niet over de brug. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

Ah, heerlijk. Een nieuwe welle op je radio. Jawel, terug naar de jaren 80 hier bij een Achterhoek met Spider Murphy Gang. Skandaal im Sperrbezirk. En dat allemaal halverwege het programma dat zomaar een zaterdag heet. They Don't Care About Us. Michael Jackson, hij is nogal in het nieuws vanwege een soort biopic. Een film die verschenen is over zijn leven. Dat later is Marshmello samen met de Jonas Brothers. Leave Before You Love Me.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
0: Betting Wonen. Ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
13: Bel ons 020 679 0052.
12: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
3: Wij zijn 18.

Uit de zeer succesvolle, gelijknamige OST zou ik zeggen. Original soundtrack. Die hoort bij de film Grease 1978. Frankie Valli and the Seasons. En dat aan het begin van uur 3 met Katy Perry, The Four Tops. Maar eerst doe maar. Hey pa.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
1: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Bloedafname, afspraken voortaan online. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Streekziekenhuis Koningin Beatrix laat patiënten vanaf 27 mei bloedafnameafspraken regelen via het online portaal Mijn SKB. Zo krijgen ze meer regie, kunnen ze zelf tijden en locaties kiezen en afspraken wijzigen. Ook is alles overzichtelijk terug te zien en volgt 72 uur vooraf een herinnering. DigiD zorgt voor veilige toegang tot de gegevens. In Oost-Gelre stijgt het aantal huishoudens met minstens 1 85-plusser richting 2040 van ruim 500 naar meer dan 1100. Tegelijk wonen nu al veel minder mobiele inwoners in ongeschikte huizen. Slechts 10% van de woningen is gelijkvloers of goed toegankelijk. Experts waarschuwen voor extra druk op zorg en mantelzorg en pleiten voor woonwijken die beter zijn ingericht op ouderen. En tijdens de Week van de Biodiversiteit opent op 23 mei het erf van biodiversiteitsambassadeur Mariska Heutink in Eibergen. Bezoekers krijgen tussen 10 en 4 rondleidingen over het bijna 1 hectare grote terrein met onder meer een boomgaard, poel en bloementuin. Ook zijn er stekjes te koop. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Wij zijn in.

Als je nu niet wakker bent op deze zaterdagochtend, weet ik het ook niet meer met deze van Wax. Je kunt weer een beetje luchtbewegingen doen, een beetje dansen. Right between the eyes. Hoe lang? Dat zingen Nick en Simon.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
14: Vaarwel, oude onderbroek.
13: Ik ben Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Wij zijn 1 Achterhoek.

Chris de Meester en Kiri aan het begin van deze aflevering van Peter in de Eter voor zaterdag 2 mei 2026. Goedemiddag.

Duff. En vandaag. En vandaag, het is de zaterdag, hè? 2 mei 2026. Vandaag ook onder andere jarig Victor Reinier. Ook jarig David Beckham, geboren in 1975. Dus 51 geworden. En 10 jaartjes jonger, uit 1985, is deze dame, Lily Allen. En ze gaat ook voor ons zingen ook. Smile.

0: Lily Allen en Smile. Ja, ze heeft een lach tot achter haar oren, want het is haar verjaardag. 41 vandaag.
1: Eén Achterhoek, daar word je vrolijk van.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
1: Eefdink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eefdink Rengsing Staalbouw BV. www.eefdink-rensing.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Pas op met onderkoeling bij een duik in open water. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het zwemseizoen gaat vandaag van start. De provincie Gelderland waarschuwt zwemmers daarom voor veiligheid en gezondheidsrisico's in open water. Het water kan bijvoorbeeld nog koud zijn met kans op onderkoeling. Zwem verder alleen op officiële locaties, herkenbaar aan blauwe borden. In Nederland zijn dat er ruim 700. 79 daarvan bevinden zich in Gelderland. Waterschap Rijn en IJssel investeert de komende jaren 4 miljoen euro in regionale beken in de Achterhoek en Liemers. Daarmee moeten waterkwaliteit en leefomstandigheden voor vissen en ander waterleven verbeteren. Toch verwacht het waterschap nu al dat de Europese normen niet gehaald worden. Volgens het waterschap zijn extra maatregelen nodig om de doelen voor waterkwaliteit dichterbij te brengen. En vanaf volgende week zaterdag tot en met 17 juni wordt gewerkt aan de Europabrug in opdracht van BUH. Structon Power vervangt dan de besturingsinstallatie, camera's en de slagbomen. De werkzaamheden duren 30 dagen en verlopen in 5 fases. In sommige periodes zijn minder rijstroken beschikbaar. In andere is de brug dag en nacht afgesloten. Verkeer wordt in dat geval omgeleid. Ook hulpdiensten kunnen tijdens afsluitingen niet over de brug. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Zojuist werd je bijgepraat door onze nieuwsredactie met het regiobulletin van 12:30. En je hoorde Ed Sheeran met Azizam. En wil je trouwens de berichten nog nalezen? Dat kan natuurlijk, hè, op onze website 1achterhoek.nl of via onze gratis te downloaden app.

Cecile en Crazy. Ja, ondertussen het weerbericht voor de korte termijn. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter en de kans op neerslag neemt toe. Met vanavond kans op onweer. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur tot 24 graden en is de wind matig, windkracht 3. En vannacht kans op motregen en koelt af naar 13 graden. Ik was er nooit

Jan Smit en Gerard Joling. Echte vrienden. En Julien en Klerk daarvoor met Venise. En daarmee alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Beter in de Eter. Uiteraard volgende week zaterdag, even na 12 uur, is er wederom een kerstversen. Voor vandaag laat ik je achter met deze heren van Direct. En OMG, it's happening.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
3: Grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Wij zijn één.

0: Ja, goedemiddag en welkom bij Achterhoek Actueel hier op Streekzender 1 Achterhoek.
1: De uitzending van 2 mei 2026 en ja, echt ook weer stralend weer. En dat, ja, dat is altijd goede bodem voor een leuke en interessante middag. Ah, zeker hier.
0: Interessant wordt hij zeker, want Cas, wat hebben wij zo al het eerste uur?
1: Nou, het eerste uur, Benito, als je iets van Bodyworld kent, of in die trant in ieder geval. Nou, er komt een tentoonstelling, dat heet The Real Human Bodies. En dat is 9 mei aanstaande, ja, gaat dat plaatsvinden in de Zonnebrink, in het centrum in Winterswijk. En ja, daar gaan we zo meteen meer over horen. Ook hebben we Niels Nick Helmink van Ruby Electric. De band ook hier uit de regio. En die hebben recent, zelfs gisteren, een live album ja, gedropt, zou ik zo maar zeggen. Maar er is iets heel bijzonders mee, dus daar gaan we ook nog mee bellen. En we hebben Gerard Smits als afsluiting. En dat is over het Kleintheater in Dinxperlo. Dus ja, een gevuld eerste uur.
0: Dan gaan we eerst even een feestje vieren in de zomer van 69.
1: Zeker.
0: Dit is Bryan Adams.

0: Ja, dat was die, de Summer of 69 van Bryan Adams. En ik heb, als het goed is, aan de telefoonkast de allereerste gast van vanmiddag, want we hadden het al over. We gaan natuurlijk even de Zonnebrinkkerk in Winterswijk. We hebben daar een prachtig mooie zaal bij. En daar wordt 9 mei aanstaande een expositie gehouden. En Jan van Bergen hangt aan de telefoon. En Jan, je moet me maar corrigeren als het niet klopt. Het is maar voor 1 dag daar te bezichtigen, hè? De Real Human Bodies Exhibition.
1: Ja, 1 dag.
0: En maar wat is daar de reden van dat het maar 1 dag is? Want volgens mij moet je toch behoorlijk wat meenemen om daar neer te zetten. Want het is me nogal een expositie.
1: Ja, het is een hele mooie grote expositie. Maar het systeem wat wij ondertussen hebben, gaat het heel snel op te bouwen en heel snel af te bouwen. Zo, 1 dag is voor de omgeving van Winterswijk ruim voldoende om het publiek dat te presenteren.
0: Aha, oké. En het zijn allemaal lichamen van mensen die hun lichaam beschikbaar hebben gesteld aan de wetenschap, of niet?
1: Ja, deze anatomische tentoonstelling presenteert een uitgebreide en wetenschappelijke waardevolle collectie anatomische objecten. Ze bestaat uit echte geconserveerde menselijke lichamen, skeletten, ledematen, organen en orgaanblokken die medische kennis overbrengen en de bezoekers unieke inzichten brengen.
2: Mm-hmm. En ik heb zo net ook de website even bekeken. En als het goed is, blijft hij ook een beetje hier in de regio. Want volgens mij staat de expositie in Enschede. Klopt dat?
1: Ja, vandaag en morgen zijn die in Enschede. Wel, Enschede heeft natuurlijk een heel groot gebied van mensen. Dat is Almelo en Hengelo. Dat zijn over de 350.000. Daar komt ja Winterswijk procentueel helemaal niet tegenaan. Daarom is het daar 2 dagen.
2: Oké. Maar wat maakt dan de zaal, dus die Zonnebrink, wat maakt dat nou zo uniek dat daar nu een tentoonstelling over anatomische lichamen tentoongesteld gaat worden?
1: Nou, omdat het dan ook in de omgeving van Winterswijk. Ja, we zien de andere kleine lichten voor de Aalten en al die andere dorpen liggen hier buitenom. Dat zich allesmaal natuurlijk naar Winterswijk begeeft. Ja. Deze uitstelling geeft ook bijzondere aandacht. Het wordt besteed aan kanker en tumoren. Verschillende soorten tumoren en preparaten worden tentoongesteld en toegelicht. De tentoonstelling biedt een gedetailleerde uitleg.
0: Oké. Nou geef je dus aan dat het dus de lichamen die zijn dus geprepareerd via plastinatietechniek. Maar ik zag een reeltje voorbij komen in de promotie van deze expositie. Dat er ook, je ziet een long opgepompt worden en die gewoon de beweging maken. Maar je ziet daar ook tumoren op aanwezig.
1: Ja, wat wij bieden of aanbieden met het long. Je ziet een gezonde long en je ziet een long eventueel van een mijnwerker of van een roker. Die is helemaal zwart. Dan werd hij met lucht opgepompt. En dan ziet men dat is een gezonde long. Ja, de lucht goed mee omgaat. Tegenover de zieke long.
0: Oké. En de tumoren die in een lichaam aanwezig zijn geweest. Van een overleden iemand die zijn lichaam beschikbaar heeft gesteld. Zijn die daadwerkelijk door die plastinatietechniek en de doorsnede van het lichaam, zijn die duidelijk zichtbaar van waar ze zich dan in kern bevinden?
1: Ja, het is duidelijk zichtbaar. Het werd ook helemaal toegelicht. Het is namelijk mogelijk om een audiogids aan te horen. Die gepresenteerde lichaamsdelen die worden aangeduid met een QR-code.
0: Oké.
1: Die kan men dan scannen met een smartphone. Eventueel, het is best wanneer men een hoofdtelefoon meeneemt. Dan kan men de inhoud goed beluisteren en bekomt op tekst en uitleg van de delen wat men daar ziet.
2: Ja, moet ik het dan zo zien dat je op meerdere manieren de tentoonstelling kan beleven als ik het zo hoor?
1: Ja, zeker. Dat kan nu.
0: Er is
1: een goede tekst en uitleg van de objecten, wat u daar ziet.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel van belang. Want kan het heel erg confronterend zijn? Want het is natuurlijk wel zo. Je ziet gewoon daadwerkelijk echte menselijke lichamen geconserveerd.
1: Ja, dat ziet men echt. Menselijke geconserveerde lichamen.
0: Ja.
1: De tentoonstelling is ook onder het motto leren van de doden. Van de doden kan men leren. En dat die dan ook overleden zijn. En wat voor ziektes die in levenstijd gehad hebben. Aan tumoren of aan kanker.
0: Ja, dus in principe zie je dus eigenlijk complete hele werking van het lichaam. Van zeg maar vanaf het hart, de bloedsomloop, de hersenen, zenuwstelsel. Eigenlijk alles wat het lichaam behelst, kun je 9 mei in de Zonnebrink zalen, kun je die dus bekijken.
1: Ja, u ziet het skelet, het bewegingsapparaat, de hersenen, het zenuwstelsel, voortplantingsorganen, het hart, de bloedsomloop, nieren, urinewegen, spijsverteringsstelsel, zintuigen, luchtwegen, longen, alles ziet u in de tentoonstelling.
0: Moeten er kaarten voor gekocht worden? En zo ja, waar zijn die verkrijgbaar?
1: Die kaarten kan men online kan men kopen. Dat is dan onder de Human Bodies Info. Kan men, tickets kan men kopen. Maar kan ook vooruit in de zaal kan men ook tickets kopen.
0: Oké, dus het is dus in de voorverkoop, maar ook aan de zaal kunnen tickets gekocht worden.
1: Ja.
0: En dan hebben we eigenlijk nog maar één vraag. Hoe laat begint de expositie? Hoe laat wordt die geopend? En tot hoe lang duurt het?
1: De expositie wordt morgens geopend om 11 uur en sluit avonds om 18 uur.
0: Oké, dus van 11 uur tot 6 uur 's avonds de expositie, ja. Real Human Bodies in de Zonnebrink, het zalencentrum in Winterswijk, naast de Zonnebrinkkerk. Ja, Jan, ik denk dat we alles benoemd hebben en dankjewel voor deze uitleg. Heel veel succes met die prachtige tentoonstelling. En wie weet zien we elkaar daar nog wel.
1: Ja, misschien ben ik ook daar.
0: Oké. Okay. Geen probleem. Dankjewel. Okay. En maak er een mooi weekend van. Hoi, hoi.
1: Ja, een heel mooi weekend. Dag.

0: Sparen voor de nacht. Guus Meeuwis en Maxime. Deze is speciaal even ingezocht. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Maar we hebben Teun natuurlijk vandaag als technicus.
1: Ja, klopt. Die houdt heel erg van Nederlandse muziek.
0: Precies. Onze jongste teller binnen AFM. En die had zoiets van, mag ik zelf uitzoeken? Ik zei, jij bent de technicus. Jij zorgt voor de regie vandaag. En dan mag jij dat uitzoeken. Dus dat heeft hij gedaan. En geweldig. Sparen voor de nacht.
1: Is een leuk nummer dat nu net is uitgebracht. Net zoals de gast van die we nu al in de studio hebben.
0: Precies. Ik zet hem even rechtsop. Ik vind hem wel heel erg mooi.
1: Ja, ik heb de cover online gezien op Spotify. Ik vond hem ook wel heel gaaf.
0: Oké, maar waar hebben we het over, Cas?
1: Nee, we hebben het over Ruby Electric, de nieuwe plaat die opgenomen is. Want dat was de teaser van tevoren. Opgenomen in de DRU.
2: Dat klopt, ja. In de DRU.
0: Ja, Nick, ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier heel erg blij mee. Want ja, maar volgens mij jullie zelf ook, hè? Want ja. We hebben eigenlijk in het programma Het Muziekparadijs al even erover gehad van wacht even maar, we gaan iets moois doen en als je erbij kunt zijn zou helemaal gaaf zijn. Nou, dat lukte er niet, want het is op een vrijdag opgenomen. Ik had mijn eigen programma. Klopt. Maar hoe mooi is het om nu te kunnen zeggen met Ruby Electric, we hebben een live album.
2: Ja, dat is super gaaf. Altijd op de bucketlist. We hebben ook gelijk vinyl. We hebben er eindelijk 100 stuks, 100 en een beetje. Je hebt daar ook een mooi exemplaar van. Maar geweldig. Het was gewoon een doel wat we voor altijd al hadden. Dus, ja.
0: Ja, maar dat is zo mooi. Dat je dan
2: kan niet blij zijn.
0: En volgens Kasten, dit zijn nou de muzikanten die een droom verwezenlijken.
1: Ja. Maar ook gaaf dat je gewoon kan zeggen, ja, we hebben een product ook gemaakt hier in de omgeving, bij de DRU.
2: Ja.
1: Dat is ook wel gaaf om te zeggen.
2: Ik zou bijna kunnen zeggen, streekgenootachtig, hè?
0: Nou, precies dat. Ja. Kijk, want even voor de luisteraars. Ruby Electric, wat maken jullie voor de muziek? Ja, ik weet het, maar vertel het zelf.
2: We zijn een groove-gedreven rockband met een female-fronted front. Dus Michael, onze zangeres, die heeft natuurlijk een heel soulvolle stem. En we maken eigenlijk zo ingetogen als heftige muziek. Dus je kan van alles verwachten, maar echt wel een greep terug naar de jaren 60, 70 in een vernieuwd jasje.
0: Ja, en het slaat aan.
2: En het slaat aan.
0: Ja. Het slaat echt als een malle slaat aan. Ja. Maar vertel eens even, als ik zie hoe vol jullie agenda stroomt. Dat is toch, volgens mij is dit voor jullie gewoon het kerstje op de taart. Maar die taart is eigenlijk die hele grote agenda die zich steeds meer gaat vullen.
2: Ja, nee, dat zijn we het meest blij mee. We zijn echt een live band. We willen een energieke show neerzetten. Dus dat is ook echt onze passie. We moeten het helaas nu heel even rustig aan doen. Onze zwangeres die bevalt bijna.
0: Onze zwangeres, hij is leuk gevonden. Laten we zo zeggen, kijk, we willen natuurlijk jullie wel even de luisteraars even bekend laten maken met Ruby Electric. Ik ga gewoon even onze technicus vragen of hij Ruby Electric even klaar wil zetten. Dan gaan we in ieder geval zodra ik eens even verder praten over dit album.
1: Wat de ervaring nou is van spelen in de DRU, want het is natuurlijk een ander... andere studio, andere vibe dan normaal.
0: Ja, dat zeker. Dat zeker. Maar laten we zo zeggen, dit wat we nu gaan laten horen. Ik denk dat dit best wel voor Ruby staat. En Nick mag er zo dadelijk op reageren. Dit is Getting It Down, Ruby Electric.

0: Dit is toch, ja.
1: Goed, hè?
0: Dit is toch echt, ja, bizar. Ik denk dat de luisteraars nu zoiets hebben van... Maar waar hebben we naar geluisterd? Ja, dit was nou, even voor de duidelijkheid, Ruby Electric. Nick Helmink hier in de studio aanwezig. De gitarist een beetje... ja, ik heb het toen ook wel eens gezegd. Kunnen we een beetje jou zien als de drijvende kracht achter het geheel? Ook de boel bij elkaar hebben getrokken. Dat was eigenlijk wel de basis, hè? Ja,
2: elkaar hebben getrokken. Het gevonden hebben natuurlijk van de band. Daarmee schrijven we ook muziek wel als band geheel. Maar het begint altijd wel vanuit een riffje. En dan duiken we gewoon de oefenruimte in. En dan komt er wat uit, Benito. En dat is het.
0: Ja, dat is, het is echt ongelooflijk. Ja, en nu is het dus zo dat... Maaike is zwanger. We hebben het over Maaike Boksenbelt. Die loopt zo goed als op de eind, denk ik.
2: Ja, mei is zo uitgerekend. Half mei.
0: Ja, daarom. Ja, dus, ze heeft dus een paar concerten. Het was zo mooi. Ze net buiten de uitzending. Als zwangeres heeft ze dus voor de band gestaan. Maar dan is het even op een laag pitje.
2: Heel even op een laag pitje. We hebben... 2 weken geleden hebben we nog op Booster gestaan. Booster Festival in Enschede. We zeiden van, nou, als je nu bevalt op het podium, weet je wel, alles past. Nou, dan hebben we toch een hele grote show.
3: Dan ga je viraal.
0: Dan ga je echt viraal.
2: Nou, gelukkig ging alles goed en was het prima. Het was wel een half uurtje knallen, maar je kon ook wel merken, ja, het was dan wel zwaar.
0: Ja, maar dan is het op een gegeven moment ook, hè, je zingt de longen uit je lijf, maar er is wel eentje die ook van jou extra wat energie wil hebben. En dan is op een gegeven moment is de pap op, denk ik.
2: Precies, ja.
0: Maar nu het album er is, hoe zijn de eerste reacties? Want hij is gisteren gedropt, hè?
2: Ja, het is in mij gedropt. Veel leuke, positieve reacties. Je proeft en ervaart gewoon de live show. En dat is wat we ook van heel veel mensen terugkrijgen. Dus we kregen ook al op de socials mooi van... Oh, kun je daar even eentje voor me wegleggen, reserveren? Want Spotify kan je natuurlijk al horen. Maar mensen die willen, nou, zeker vinylfanaten, toch wel de echte plaat. Maar gewoon heel goed. En veel lof. Dus.
0: Weet je wat er mooi is? Ik ben echt een, wat dat betreft voor het werken zo. Het werken, je werkt met machines en dat is heerlijk als je de buts in hebt. En dan is natuurlijk dit gewoon heerlijk. Dan ben je met muziek bezig. Terwijl je gewoon aan het werk bent. Ja. Ja, ik weet niet hoe jij, maar Cassie, jij kunt het volgens mij ook, of niet?
3: Ja, ik heb het ook wel. Alleen ik zit dan in de auto als ik naar mijn werk ga. En op werk hebben we dan radio aanstaan. Maar mijn vraag eigenlijk is, wat is nou het verschil tussen een echt studio-sessie doen en een live iets doen in de Dru? Want de Dru is daar eigenlijk, het is een cultuurfabriek, maar het is niet echt studio.
2: Nee, dat klopt. Ja, weet je, het begon heel simpel. Je, in de studio ben je echt gewoon aan het schrijven vaak. En dan ben je gewoon meerdere takes aan het doen. En hier pak je gewoon de energie van het live optreden gewoon direct beet. Ja, alles wat je hoort is gewoon puur en rauw.
3: Ja.
2: En toch klinkt dat super gaaf. En bij de Dru was het zeker heel mooi. Vette shout-out naar Erik, die het ook voor elkaar heeft gekregen natuurlijk. En het is gewoon gaaf als je in zo'n zaal speelt en je hoort het publiek erachter klappen en juichen. En die emotie, die kick,
0: precies.
2: Die krijg je gewoon terug op de plaat.
0: Ja, wat dat betreft, dan kun je aan de muziekmakelaar van de Achterhoek, Erik Laarmaker, hebben we het over. Dat kun je echt aan hem overlaten. Dan komt het ook echt tot in de puntjes. Een mastering van het geheel. Hebben jullie ook volledig aan meegewerkt, denk ik, of niet?
2: Ja, dit hebben we bij Mass Effect Audio gedaan. In Utrecht is dat. Dat is een goede vriend van ons die we kennen. En Arnoud heeft gewoon met ons alles doorgenomen en gezegd van, nou, hey, jeetje, ik proef gewoon de live sfeer en ik weet hier wel wat voor.
3: Ja, nee. Dat is het belangrijkste, ook vaak bij een live plaat. Ja. Komt het over dat het live is?
0: Ja. Nou ja, weet je, ik kreeg een link toegestuurd. Nou, dan ben ik meteen zo van, ik knik er hem aan en dan ga ik luisteren. En weet je, wat ik er eigenlijk een beetje mee had, het gevoel wat het naar boven bracht, is... Het grootste wat erin zit. En ik noem maar wat. De 75-85 tour van Bruce Springsteen. Mm-hmm. Die heeft hetzelfde effect. De interactie met het publiek. Je hoort het gewoon dat het plezier dat van het podium afkomt, terugkomt vanuit het publiek.
2: Ja.
0: En het is echt uniek. Maar, want er staan 6 nummers op in totaal.
2: Klopt, ja.
0: Maar die 6 nummers is 1 grote beleving.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Kunnen we zeggen dat dit gewoon echt 100% die blauwdruk is van jullie optreden?
2: Ja, dit is echt die blauwdruk van ons optreden, ja.
0: Geweldig.
3: Ja, gaaf.
0: Daar kun je alleen maar apen trots op zijn.
2: Ja, weet je, dat is ook wat we altijd horen. Als we het podium aflopen, vinden we het altijd leuk om even met de bezoekers, de fans, gewoon te spreken. Een biertje te drinken. Soms ook nog gewoon lekker lang te ouwehoeren. En wat je altijd te horen krijgt, wat is het gaaf, die energie wat van jullie afdruipt. Dat vinden wij gewoon uniek. En dat is ook wat je direct op die plaat hoort.
0: Dit moet gewoon voor jullie ook helemaal een kroonjuweeltje zijn. Want je hebt natuurlijk kort voor die tijd ook nog een wisseling in de band gehad.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, en met Arjan...
2: Twee wisselingen, ja, één precies, wisseling, ja, en één toevoeging.
0: Ja. Eén toevoeging en, ja, een wisseling. Arjan op drums.
2: Ja.
0: Nou, dan heb je een retenstrakke drummer erbij.
2: Ja, niet normaal.
0: Nou,
2: die gast kan drummen.
0: Nou, ja, precies. En dan heb je de keys erbij gehad.
2: Ja.
0: En Fabian. Nou, en Fabian die is natuurlijk... daar is er ook niet eentje.
2: Nee, die kan spelen.
0: Die kan spelen.
2: Soms is het gewoon na jong, want dan weet hij beter te spelen dan ik.
0: maar dan brengt het toch een heerlijke chemie in de band.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Geweldig.
2: Ja, dat is ook wel wat we merken tijdens als we samen zijn. Weet je, het is los van het feit dat je muziek maakt, is het echt een soort van broederschap. Het voelt bijna als je familie.
0: Ja. Ja. Nou ja, dan wat kunnen we er nog aan toevoegen, Dick? Dit is toch wel. Nou, je had het erover van, ja, hij staat nu op Spotify. We gaan gewoon te zeggen wel eens zo mooi van, nou, oké. We gaan de goden niet verzoeken, maar we gaan kijken of we hier Spotify aan de praat krijgen.
3: Toch nog één laatste vraag.
2: Ja.
3: Is er nou, ja, want ik snap dat dit wel een bucketlist ding is. Maar is er nog echt iets wat jullie als band zeggen, oh, als dit in onze agenda komt of in de loop van de jaar dan?
2: Oeh, oh jeetje. Hoe lang heb je,
0: maar dan komt ie.
2: Ja. Ja, nee, weet je, we zouden het heel gaaf vinden als we ooit op Dalp op kunnen spelen of nou ja. Noem wat grote festivals, dat is echt onze bucketlist. En over een jaar zouden we graag natuurlijk nieuwe muziek willen maken en onze eigen clubtour willen promoten. Dat is ook waar we nu gewoon op inzetten. En nieuwe muziek schrijven en toch ook weer lekker grote festivals bezoeken.
3: Wij houden ons aanbevolen.
0: Ja, zeker. We houden inderdaad. We hebben het even kennen. We hebben elkaar het nummer, dus dat komt helemaal in orde. Wij gaan luisteren naar Troubled Thoughts. Life on Running in Circles. Dit is Ruby Electric. Nick, dankjewel.
2: Jullie bedankt.
0: Nou, hoop ik dat hij doet. Volgens mij.
2: Ja, dat is die.
0: Dit is.

0: Ja, Taylor Swift, Fatal Familia, uitgezocht door Teun. Maar ja, eigenlijk persoonlijk, dit is ook wel het nummer van haar nieuwe album dat echt aan is geslagen door de media.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Weet je, als miljardair doe je toch best wel goed in de muziek, hè?
0: Ja, dat doe je het zeker goed. Zeker als je ook een voetbalspeler die heel hoog in de Amerikaanse NFL zit.
1: Precies.
0: Dan doe je het goed.
1: Maar eentje die geen miljardair is, maar heel graag zou willen zijn, maar volgens mij qua theatergebeuren zich wel zo voelt, die hangt nu aan de telefoon. En dat is Gerard Smits van het Klein Theater Dinxperlo. Gerard, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Benito.
1: Ja, laat zo zeggen. Een miljardair zou iedereen wel willen weer.
2: Ik zit er een paar tientjes vanaf, denk ik.
1: Dan. Dus wat dat betreft. Hey, maar jullie hebben in het Klein Theater weer een prachtig mooi programma staan voor 2026 en 2027, toch?
2: Ja, zeker. Hartstikke mooi.
1: Nou,
2: we hebben een goed seizoen gedraaid. Goed 2025, 2026.
1: Ja.
2: En ik heb weer zeer veel vertrouwen in 2627.
0: Nou, ja, mag ik toch nog een vraag stellen om even een terugblik te hebben over 2025, 2026? Zijn er nou echt optredens geweest waarvan je zegt, oh, dat is gaaf dat we die dit jaar in ons theater hebben gehad?
2: Oh shit, ja, dan moet ik wel even terugblikken.
0: Sorry, ik zet je nu wel heel erg op de spot natuurlijk. Maar,
2: nee, maakt niet uit, maar dan moet ik even kijken. Ik heb zoveel mooie dingen gezien en ik roep ze even op, want ik heb het niet helemaal paraat op dit moment. Wacht even hoor, Klein Theater, waar sta je?
0: Het moet toch wel gaaf zijn, ook met de namen die we straks gaan behandelen. Ja, het is toch wel vet dat je de mensen naar de Klein Theater kan krijgen.
2: Ja, ik heb even een paar beelden waarvan ik wel echt onder indruk was. En dat was onder andere Tim Knol.
0: Ja, die zag ik ook inderdaad.
1: Kan me voorstellen.
2: Ik heb hem nog nooit gezien en ik had zijn muziek even van tevoren een beetje beluisterd. Zo van, ik weet niet of ik daar een avond van helemaal van onder de indruk ben. Nou, dat was ik zeker wel.
1: Ja, precies. Ja. Een rasartiest. Hé, maar laten we even over 2026, 2027 hebben. Vertel, wat staat er zo al op? En denk je daar zo'n minuut of? Een minuutje per ding is heibal. Dus volgens mij, dat moet kunnen.
2: Ja, weet je, begin ik gewoon vast met twee dingen te zeggen.
1: Ja.
2: We hebben behalve het geëikte theaterprogramma, hebben we ook al jaren een klassiek muziekprogramma. En dat wil zeggen, er komen drie of vier keer in het seizoen komt Fion voorbij. En die gaan op zaterdag of zondag een klassiek muziekconcert geven. Voor die drie of vier voorstellingen kun je apart een passepartout kopen. Net zoals je een passepartout kunt kopen voor de overige andere voorstellingen. Maar dat kun je allemaal lezen op kleintheaterdinxperlo.nl.
1: Precies.
2: Zo, dat is even vooraf.
1: Ja, maar dan pak je er toch al vier in één keer.
0: Ja.
2: Ja. Nou, we beginnen het seizoen normaal gesproken in september. Dat slaan we nu even over. De eerste voorstelling is zaterdag 3 oktober 2026. En dan beginnen we met The Early Beatles. Oftewel, een tribute to the Beatles. En wel met mensen uit onze...

0: Echt, ja, het is echt uit de beginjaren van de Beatles, maar is zo lekker, zo bazaal, maar hartstikke mooi.
1: Nou, hartstikke mooi. Zaterdag 3 oktober 2026, kosten €22,50, inclusief een kopje koffie of thee. En we beginnen om 8 uur.
0: Nou,
1: ik dacht dat we een mooi begin hadden zo.
0: Ja, zeker.
2: Zeker.
1: We gaan door met de muziek, want ook wij hebben wel gemerkt dat de tributes, en sowieso theater en muziek, doen het heel erg goed. 20 jaar geleden kon je cabaret boeken, zat altijd vol, dat is nu even wat anders. Mensen zijn music-minded de laatste jaren. Mm-hmm. Dus we gaan voor de tweede voorstelling, dat doen we op een zondagmiddag, en dat is zondag 1 november 2026. Beginnen we om 3 uur met Sweet Judy Blue, oftewel A Tribute to Crosby, Stills en Nash.
2: Oké, gaaf.
1: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Op de site kun je ook een stukje beluisteren van hun. En I am impressed, moet ik zeggen. Ja, mm-hmm. Zeker. Kosten?
0: Okay. Ja?
1: €20.
0: Okay.
1: Inclusief.
0: Ja.
1: Inclusief.
0: Absoluut inclusief. Ja, zeker. Nou, en dan?
1: Dan gaan we door naar, even kijken, Fion. De eerste klassieker van dit seizoen is op zaterdag 14 november 2026. Mm. En Fion komt dan met een aantal klassieke muzici onder de titel Het Leven van Alma. En ik kan wel even wat voorlezen waar het over gaat. Maar het is een heel verhaal. Nou. Ik zou zeggen,
3: als je klassieke muziek houdt,
1: sorry?
3: Gewoon zelf er naartoe gaan om het ervaren.
1: Ja, en gewoon naartoe gaan en kijk even op onze site. Daar staat, een kleine uitleg van wat er allemaal gaat gebeuren op die zaterdag 14 november. Aanvang 8:15.
0: Oké. Okay.
1: Staat er omloop. Entree €21, inclusief het kopje koffie.
0: Ja, en dan heb je een persoonlijkheid uit de Achterhoek.
1: Ja, een persoonlijkheid uit de Achterhoek, zeker. Ja, voor een derde keer op rij. Komt Frans Michelbrink zijn oudejaarsconferentie bij ons even testen voordat hij de voorstellingen in Amphion gaat doen. En daar moet je gewoon snel bij zijn, want die kaartjes zijn in no time weg. Dat is donderdagavond 17 december. Kosten €17,50, aanvang 8 uur. En één tip, wacht niet te lang met de kaartjes.
3: Dat weet ik ook wel, ja. Met cabaret, ja.
0: Dan.
1: Dus echt doen, Frans Michelbrink.
0: Zeker, zeker.
1: Zo heet zijn try-out van de oudejaarsconferentie. Dus,
0: Hulde aan Michelbrink.
1: Hulde. Dan zijn we inmiddels aan het eind van het jaar gekomen en stappen we over naar 2026. Dan gaan we de muziek weer in met The 70s Unplugged. En dat is een band die is al een keer of 4, 5 bij ons geweest. De titel zegt het al. Ze doen tribute covers van Fleetwood Mac, The Eagles, Linda Ronstadt, Johnny Mitchell, CCR, Simon & Garfunkel en noemt u maar op. The 70s Unplugged. De titel van hun voorstelling is Forever Young. Zaterdag 16 januari 2027. €22,50, inclusief koffie en thee. 8 uur gaan we beginnen.
0: Kijk.
1: Dus daarmee is de aftrap voor 2027 een feit.
0: Ja. Zeker.
1: En dan heb ik hier de volgende. Is er weer eentje waarbij je niet te lang moet wachten met het kopen van kaartjes?
3: Nee, dat denk ik zeker niet.
1: Thijs Kempering is natuurlijk bijna een inventaris. Hij had voor de zoveelste keer bij ons. Tot het uiterste gedreven is zijn programma op zaterdag 6 februari. €21,50. 8 uur beginnen we. En wat ik zeg, wacht ook niet lang, want dit wordt de volgende volle bak. Is onze verwachting en hoop.
3: Dat is ook wel echt een naam die uit jullie programma springt, werkelijk waar.
1: Ja, zeker. En het is gewoon een. Behalve dat hij een leuke show bij, hij is ook een hele sympathieke gast. Vind ik ook altijd wel belangrijk. We maken nooit eigenlijk mee dat de mensen niet leuk zijn. Dus dat is heel fijn. Februari hebben we ons achter ons gelaten met Thijs Kempering. Dan gaan we, de dag later. We hebben er 2 achter elkaar. De dag later, 7 februari, komt Fion met hun tweede voorstelling.
0: Ja.
1: En hetzelfde verhaal, hè. Kijk maar eventjes wat het gaat worden. Lees het verhaaltje maar even op onze website. Het is een lekkere zondagmiddag, 7 februari.

0: Bari, lekker guren. Lekker na het een wijntje drinken. Wordt een uitstekend mooie middag. Prachtig. Vion ja. Ensemble met...
1: Le Vendredi.
0: Ja. Zeg het goed zo?
2: Ja, dat weet ik goed.
0: Vendredi.
1: Ja.
0: Valt me niet tegen, hè?
1: Nee, absoluut.
0: Fransen haal je er nu niet uit.
1: Nee, zeker. Dus, Nou, en dan kom je op de Comedy Tunes, want die staat prominent bij jullie in het programma aangegeven, in het centrum.
0: Ja. Comedy Tunes, de komende 2 of 3 of 4, weet je nooit. En wie er komt, is ook een verrassing.
1: Dat zal allemaal pas
0: een week of 2 van tevoren bekend worden. Maar ik vind het altijd wel leuk. Zit er iets tussen waarvan je zegt, mwah, dan is de volgende wel weer goed.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, €18,50. 27 februari, dat is op een zaterdag. En we beginnen weer om 8:00. We kieken. Dan hebben we weer muziek. Mm-hmm. En weer een van niet de minste. De Eagles Legacy. Op zaterdag 20 maart. €22,50. Tribute to the Eagles. Hoeft voor de rest geen... goede wijn behoeft geen krans, zeggen ze wel eens. Als je dit goed kunt, dan... Er staat ook een stukje op de website, dus kijk het even na, luister het. En dat is hartstikke mooi. Ik
2: denk dat het wel wat mooie is dat je ook teasers plaatst van de artiesten en de tribute bands die komen. Want ik denk dat mensen dat ook wel graag willen zien. Even voorproeven van wat ga ik nou in de show krijgen.
1: En Gerard, nu je toch over die Beatles hebt, hè, want de laatste die je dan in april hebt, dat is dan Fion weer, dat is de afsluiter. Maar ik heb een hele ervaring klaarstaan van de Beatles. En als het goed is, hoor je hem nu op de achtergrond al een beetje.
0: Oké.
1: Okay. Het pianootje. Lady Madonna.
0: Oké.
1: Dan laten we even heel rustig op de achtergrond lopen. Ik wil u bedanken in ieder geval voor deze update. Want het is het volledige seizoen. We gaan hem de komende tijd sowieso even uitlichten. En even met even wat details rondom de diverse optredens gaan pakken. Mm-hmm. Maar in ieder geval is volledig zichtbaar op de website kleintheaterdingsbloor.nl onder programma 2026-27.
0: Helemaal correct.
1: Gerard, dankjewel voor uw tijd. Maak er een mooi weekend van. En hol rekening met vanavond Code Geel. Dus ik zou zeggen, binnen mijn lieve.
0: Ik heb 2 feesten, dus dat ging niet worden.
1: Ach, gadverdikker.
0: Heren, dank jullie wel dat ik weer wat mocht vertellen.
1: Wie spreekt elkaar? Jo.
0: Zeker, jo.
1: En wij gaan naar het nieuws toe met Lady Madonna van de Beatles.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Budget Home Store Winterswijk is de winkel voor mooi wonen, slapen en belangrijk, niet te veel betalen. Onze winkel van 2000 vierkante meter bestaat uit een brede collectie trendy artikelen tegen uiterst scherpe prijzen. Van romantisch tot design en van lifestyle tot modern. Het is er in veel verschillende soorten en maten en voor ieder budget. Nieuwsgierig geworden? Kom snel eens langs in onze winkel aan de Europalaan 107 in Winterswijk. Of kijk op budgethomestorewinterswijk.nl. De Budget Home Store in Winterswijk. Jong en trendy wonen.
3: Schoenmakerij De Kaplaars repareert schoenen waardoor ze er weer uitkomen te zien als nieuw. Wij verzolen schoenen, vervangen ritsen, verwijden of versmallen laarzen. En we zijn ook specialist in het maken van sleutels. En ook vindt u bij ons een stomerijservice. Schoenmakerij De Kaplaars vindt u aan de Haartsestraat 14 in Aalten. De Kaplaars. Kijk voor openingstijden of meer informatie op dekaplaars.nl.
4: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
5: Robins Koffiewereld. Voor puur koffiegenot op je werk. Vraag ook een

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
2: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
9: Wij zijn 1A.

0: Tweede uur, goed actueel. Ja, begonnen met Melanie van Olivia Dean.
1: Ja, ook een goed nummer.
0: Heerlijk,
1: zeker.
0: Heerlijk. En wat hebben wij het tweede uur?
1: Ja, tweede uur. Hij zit al naast ons, maar daar gaan we zo naartoe. Dat is Sander Lensink. En die, ja, die komt ons alles vertellen over, ja, over hemelvaart. Want dan is het ook wel bijzonder hier in Alten. Mm. Want dan ja, staan er allemaal oldtimers opgesteld.
0: Oh, daar ging het over.
1: Daar ging het over.
0: Oh, ik, oldtimer, daar ging ik een oldtimer treffen. Ja. Dat zijn oudere mensen van zijn leeftijd die elkaar treffen. Maar dit is iets anders. Dus. Nee, oké, okay, duidelijk. Okay,
1: en daarna gaan we ook nog even terug naar de Koppelkerk. Want ja, dat is een van de periodieken. Maar dat is wel bijzonder wat er altijd in de agenda staat bij Hiske Kramer. Maar dat in het tweede helft van het tweede uur. We gaan eerst even kletsen met Sander, die zit al naast ons.
0: Ja, of zullen we even een intro doen met Drive for the Cars?
1: Dat lijkt ook een goeie.
2: Wij zijn één.

0: 1984 zaten wij op middelbaar onderwijs.
1: Ja, en tenminste, ik was nog niet eens geboren.
0: Ja, en de gast die naast ons zit, Sander Lensink. Ja. Ja, want Drive van de Cars, een beetje een aanloopje naar de Alzheimer-dag. De Alzheimer-tref van Hemelvaartsdag hier in Aalten. En het is eigenlijk een bijna, ja, hoe moet ik het zeggen, een traditie, Sander?
2: Ja, sinds 2014.
0: Ja, dat bedoel ik, dit is niet
2: min, ja, min een paar corona-jaren dat het niet door kon gaan.
0: Ja, oké, maar in principe 12 jaar en zo. Effectief een jaar of
2: 10, 19,
0: zoiets, ergens in die buurt. Ja. En booming, want we hebben het, vorig jaar hadden we het er ook al over. Mm-hmm. Hoe moet je nog promotie maken om de mensen deze kant op te krijgen met de oldtimers? Of zeg je, nee, is niet meer nodig, want het praat ze wel rond.
2: Nou ja, elk jaar gaat naar de deelnemers die meegedaan hebben. Het jaar ervoor gaat er een mailing uit. Dus die worden, ja, een soort reminder van, god, is weer oldtimer dag. En dan klassieke autobladen. Een beetje op Facebook, social media. Paar advertentietjes en je zit vol.
0: Ja, we horen net onderwijl dat de cars aan het zingen waren over Drive en wie ze dan s'avonds naar huis toe zou brengen, wie dat zou doen. Maar toen horen we 280 inschrijvingen.
2: Ja, die zijn heel veel. Ja.
0: Dat is veel.
1: Dat is heel veel.
2: We hebben een maximum van 350.
1: En dat kan kwijt hier?
2: Ja, dat gaat. Maar er zitten ook brommers in en motoren tussen. Dus die zet je wat makkelijker dichter op elkaar.
1: Ja.
2: En er zijn altijd wat afvallers en dan komen dan mensen op laatste weer bij je. En het hangt een beetje van het weer af. Hè? Als je nou in 2 weken, hebben we nou ruim, bijna 2 weken nog.
0: Ja, ja.
2: Stel dat nou het hele, de voorspelling van het weer slecht is die 2 weken, dan wordt het rustig. Hè? Maar begint het nou dat bijvoorbeeld over een paar dagen dat ze gaan zeggen, nou ja, goede vooruitzichten, dan gaan de aanmeldingen weer naar boven.
0: Ja, want dan komen de cabrio's ook uit. Ja. En dan komen de oude, zeg maar de 60 of 70 jaren, 50 jaren, die komen dan voorbij. De T-Fortjes en zo, die halen ze dan ook weer voor.
2: En je hebt met die liefhebbers, je hebt mensen die rijden gewoon met zijn auto. Maakt niet uit, regen, sneeuw. Maar je hebt wat, die rijden alleen als het mooie weer is.
0: Ja, nee.
2: Dat konden we vorig jaar ook merken, want het was het begin van de dag nog een beetje slecht weer. En toen kwamen de auto's pas eigenlijk wat later op de dag. Normaal komen ze rond 10 uur staat alles er al, maar er was dan tot 2 uur kwamen de auto's aanrijden.
0: Maar voor, even gewoon voor de duidelijkheid, voor de luisteraars en voor mensen die nu inschakelen, die hebben Aalten, oldtimer treffen, maar wat houdt het nou precies in? Hoe leg eens even in een notendop uit wat dan precies dat oldtimer treffen inhoudt?
2: Ja, je hebt liefhebbers van oude voertuigen en dan in ons geval doen we alleen brommers, motoren en auto's. Want anders krijg je trekkers, vrachtwagens, ja, dan is het te groot en staat het snel vol.
0: Dat centrum haalt hem te snel vol.
2: En die mensen die zijn, die willen altijd graag wat gaan doen, hè. Toertochtjes rijden, puzzelritten, maar ook on oldtimer treffen. Het woord treffen zegt het al, je komt elkaar tegen daar. Dus die mensen zoeken elkaar ook op, zien elkaar wel vaker, kennen elkaar van andere treffers. Dat vinden ze leuk.
0: En dan de oldtimers, want we hebben het volgens mij in het verleden ook al eens over gehad. Oldtimers, youngtimers. Maar het is oldtimers en youngtimers. Of
2: ja,
0: niet,
2: auto's die gebouwd zijn voor 2000. Ja, dat hebben we als grens even aangehouden.
0: Okay.
2: Maar ja, goed, dan ben je ook al, is ook al een ding van 25 jaar oud.
0: Ja, precies. Dat bedoel ik even.
2: En dat ligt eraan zelf hoe oud je bent, hè?
0: Ja.
2: Een oldtimer voor mij, dat is een auto van voor 1970, zeg maar.
0: Zou het voor mij ook zijn, ja. En de frappante ervan is, dat zie je ook, als je rondloopt en je maakt zo links en rechts wat foto's en je bekijkt de mensen die lopen. Het zijn de youngtimers die bij de youngtimers staan en de oldtimers staan bij de oldtimers, toch?
2: Ja, en zoals mijn vader in het verleden altijd zei, die vond een oldtimer, dat was een auto van voor de oorlog. Anders wel een nieuw spul na de oorlog.
0: Ja, maar dat is toch eigenlijk bizar, maar het klopt wel.
1: Ja. En toch ook vaak, ja, ik denk dat je dat zelf ook wel merkt. Ouders die zelf een oldtimer hebben of een youngtimer hebben, die trekken ook de kinderen vaak nog mee, of niet?
2: Ja, dat klopt. Er zijn bepaalde de scenes. Bij Volkswagen heb je dat heel sterk. Dat is echt zo'n clubje van mensen. En ja, die worden dan van jongs af aan, groeien ze daarmee op. En als ze een rijbewijs hebben, willen ze zelf ook zo'n dingen.
0: Ja, precies. Dan koopt papa een opknappetje. En dan gaan ze met z'n beiden in een of andere hal of een schuur gaan ze de dingen opknappen.
2: En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat een beetje mensen van de jaren 50, die hebben op een gegeven moment de kinderen de deur uit. En die kopen dan een auto vanuit hun jeugd. Of hun eerste auto wat ze ooit hebben gehad.
0: Het is een stukje sentiment. Ja, ik zou het zelf ook willen hebben. Mijn allereerste autootje zou best op dit moment op de kop willen tikken. En ik ging trots aan.
2: Dat was een Reliant Robin. Een driewieler.
0: Leuk! Nee. Dat was een oude Ascona. Zo'n SR.
2: Een B-Ascona.
0: Ja, een B-Ascona.
2: Ja, kijk, en dat zijn ook de leuke vragen die ik wil stellen met de presentatie daar. Met de oldtime betreffen. Goh, wat was de eerste auto waar je ooit in lag? Of in zat?
0: Ja.
2: Welke auto werd je voor het eerst vervoerd?
0: Dat weet ik wel. Een kever. Een brilletje.
2: Ah, kijk, ik in de Volkswagen variant.
0: Nou, kijk. Dus, maar het was wel, dan zeg je ook, was kort na de oorlog. Het was allemaal Volkswagen.
2: Ja, maar dus, dat zijn leuke vragen. Ja, en wat voor auto heb je rijles gehad?
0: Ja, in een BMW 318. We hebben nog genoeg om over te praten. We gaan even naar muziek. Doen we met Roxette, Sleeping in My Car. En dan komen we zo bij je terug. En dan gaan we eens even kijken wat voor leuke dingen je er hebt staan.

0: Offset, Sleeping in My Car. Ja, dat doen wij allebei niet. Maar ja, je zou toch wel bijna denken dat er toch ook wel mensen zijn die tijdens het oldtimer treffen die in een auto slapen.
1: Nou ja, er komen ook mensen met een oud campertje. En dan, dan vraag ik me wel eens af, oh, hoe lang zouden ze onderweg zijn met zo'n ding? Met zo'n oude busje.
2: Ja, precies.
1: Dat is wel leuk, ja. Ja.
2: Hey, maar Sander, even die lijst. Want je had er over 280 inschrijvingen, heb je al. Ja. Zitten er echte specials tussen? Maar je zei al, maar er komen wel heel veel de mensen, maar ze kennen elkaar. Hè? Dus, ze spreken elkaar en dan is het echt zo'n treffen. Maar ja, dat is het. Het is een oldtimer treffen. Maar heb je iets en zeg van, nou, maar dat vind ik wel echt, die moet benoemen van die highlights.
1: Ja, wat ik altijd leuk vind om te zien, wanneer Austin Healey's.
2: Ja.
1: Echte Engelse sportwagentjes. Al zie je die ook steeds minder. Maar ja, die liefhebbers die erin rijden, die zijn in de 70. Want de jeugd spreekt die auto's minder aan. Die gaan weer naar wat nieuws.
2: Ja, dat is het. Ja. En dan komen de Nestoren komen aan met die oude auto's.
1: Ja. En dan heb je nog wel mensen die ook nog zelfs vooroorlogse auto's hebben. Ja, dat spreekt mijzelf eigenlijk ook niet aan.
2: Nou, dat weet ik niet. Er zitten best wel mooie exemplaren bij. Ja, en als je dan bekijkt wat toen de tijd de auto's eigenlijk groot waren ten opzichte van wat ze nu zijn.
1: Nou ja, nu zijn ze weer heel groot.
2: Ja, oké, maar dat heeft te maken met wat eronder ligt.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Ik vind dat ook wel knap als je een auto voor de oorlogstijd nog in bezit hebt en hij rijdt nog en hij is nog enigszins aantoonbaar. Dat is knap als je dat nu nog hebt.
2: Er gaat geld in om, dat is niet normaal.
1: Ja, en dat is ook speuren naar onderdeeltjes. Hè? Maar dat heb je ook met nieuwere auto's. Hè? Maar je hebt bepaalde merken, mag ik merk noemen.
2: Ja, toch maar. Dus
1: Volkswagen, Mercedes en zo. Ja, daar kunnen we onderdelen voor krijgen. Maar als je al een beetje een bijzondere Italiaan hebt en je hebt een spatbord nodig, dan fiets ze maar eens.
2: Ja, ik bedoel maar. Dat zijn dus van die dingen. En je merkt wel dat het liefhebbers zijn. Want ik heb ooit een keer rondgelopen en toen kwam ik bij een man langs, die had een kevertje. En volgens mij was het kevertje van zijn vader. Die was ooit een keer uit de familie weggegaan en die heeft hij ergens weer teruggevonden en die heeft hij teruggekocht. En die staat in dezelfde garage nog, want hij woonde in zijn ouders huis. En die garage waar zijn vader hem in op heeft geknapt, daar heeft hij hem weer helemaal, eigenlijk fabrieksnieuw gebouwd. Want daar komt het op neer.
0: Ja, auto's gaan generaties, hè.
1: Maar dat is mooi, hè, die hele verhaal achter die auto's. Dat vind ik prachtig.
2: Ja, maar is dat ook de drive die jij, want je doet de presentatie denk ik weer samen met Gerbert Ries.
1: Ja, ik vind het mooi. Laatst vroeg er mij eentje al van, goh, je hebt zelf helemaal geen oldtimer. Dus nee, dat klopt. Maar ik vind het heel veel mooi. Maar meestal, ik denk wel, het bezit is het einde van het vermaak. Dus ik verlekker me overal aan, maar ik koop eigenlijk nog niks.
0: Ja, ik kan daar wel in komen eigenlijk. Als je zelf, bijvoorbeeld, ik speel zelf geen voetbal, maar ik vind voetbal echt, dan vind ik heel vet om dat zelf te gaan zien. Ja. En ik denk dat hetzelfde is voor oldtimers.
2: Ja, het is, je bent daarmee besmet. En dat is gewoon het is een passie, de passie die je hebt. En de ene die vindt het geweldig om de verhalen te horen. Hoe zo'n ding opgeknapt is. Wat er allemaal aan gebeurd is. Want dat is wel heel erg mooi. En jullie doen het ook weer met die de rode loper over de markt.
1: Ja, ik kom over de markt. Een auto presenteren. Een paar jaar terug had ik een keer iemand met een Honda Civic. Een Honda Accord. Nu al verbouwd met die vleugeldeur en alles. Ja, dan hoor je mensen, ja, dat is niks. De hele auto is verkracht. Maar ja, die jongen heeft daar wel gigantische liefde in gestopt.
2: Ja, nou, precies.
1: En dat vind ik mooi.
2: En dat is het. Het is de passie die dan de eigenaar aan jullie laat weten. Want dat is het gewoon. Ja,
1: ik vind dat schitterend.
2: Maar 280 stuks, hè?
1: Ja.
2: We hadden net even zo'n ritje gemaakt door Aalten heen. Het is Kerkstraat, Peperstraat, Bredevoortstraatweg, een stuk Haarsestraat er bij de HEMA voor.
1: Achter
2: de HEMA. In de Landstraat naar beneden toe, Kostelsbult. Ja. En een klein stukje hoog staat, maar dan is het ook wel, dan heb je wel gehad.
1: Ja, en dan kunnen de Hoekstraat nog een paar kleintjes, want dat is een klein straatje.
2: Ja,
1: die staat nog wat.
2: Ja, maar ja, daar zou je dan die Healey's neer kunnen zetten.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ik noem maar wat het is. Maar dat kun je nog kwijt, dat is nog te behapen.
1: Ja, dat is te doen. En dan zit er natuurlijk bij die aantallen zitten ook wat brommers en motoren bij. Hè? Die nemen wat minder ruimte in.
2: Ja, oké. Okay.
0: Heb je ook enig idee hoe lang dat traject is ongeveer? Of
1: nee,
0: heb je
1: dat niet? Qua
2: wandelen, nee. Maar is het weer gekoppeld aan een soort sterrit of een iets?
1: Er is, Alfred Beurmer heeft weer een prachtige rit uitgezet door de Oostelijke Achterhoek. Ja, dat is altijd mooi. Kleine landweggetjes. Dan met zo'n mooie cabrio.
2: Ja,
1: mooi weer.
2: Ja, geweldig.
1: Heerlijk.
2: De zand in jaren.
1: En die route is leuk, want die is ook op papier. En die is na te verkrijgen bij alle horeca en Aalten campings. Dus je kunt hem nog een keer rijden.
0: Oh, gaaf.
2: Ja. Ja, dat is wel leuk, ja.
0: Dus dan heb je als
2: kun je met jouw youngtimer ook rijden.
0: Ja, dan kan ik met mijn auto ook doen, inderdaad. Ja.
2: Nee, wel geweldig. En wanneer dus, Hemelvaartsdag? En hoe laat?
1: Nou, vanaf 11 uur is het eigenlijk voor het publiek toegankelijk. De auto's komen al eerder aanrijden. Vaak is zo, wij zijn er 's morgens om 8 uur en dan de eerste auto komt er aan. Want die komen dan, die van ver komen, hè, die komen de eerste. Dus we hebben trouwens dit jaar ook nog 2 leuke nieuwe items.
2: Ja, dat laten we horen dan.
1: Nou, we hebben heer Martin Viering.
2: Ja?
1: De plaatwerkkunstenaar.
2: Plaatwerkkunstenaar die bij Auto Dries achter zit.
1: Ja, ja? Die staat daar met een demonstratie. En daarnaast hebben we ook nog Polstery Colste uit de Ballo. Die laat ook zien hoe die stoelen en zo en auto-interieurs bekleedt.
0: Oh, gaaf.
2: Ja, dat is helemaal gaaf. Die maken gewoon een of ander oud verweerd stoeltje. Dan denk je bij jezelf, oké, daar kan je niks meer van maken. En je krijgt hem terug alsof hij zo uit de winkel komt.
0: Dat is een ambacht inderdaad.
2: Ja, dat is echt een ambacht. Ja, dat is wel mooi. Maar dat zijn ook misschien wel de itemjes die erbij horen. Om het nog wat meer levendiger te maken.
1: Ja, precies. Om de mensen ook alles eromheen te laten zien. Hè, wat je met auto's allemaal kunt. De hobby's. Wel, het zelf repareren van het ding. Maar je hebt natuurlijk mensen die kopen een kant-en-klare oldtimer.
2: Ja, nu is het wel zo. Dat ik heb zelf ook, en dat weet je zelf ook, jij denk ik ook, de auto's van zeg maar voor de jaren 80 en zo, dat kon je zelf wel sleutelen. Ja. De stationair afstellen, dat deed je met een muntje op de kop. En als dat ding mooi stil bleef liggen, wist je zeker dat hij goed stationair ligt. Ja. Op die manier. En je kon nog bij een carburateur tegenwoordig, als je als je een lampje moet wisselen, moet je een wiel eronder uithalen in de binnenkant van het spatscherm eventueel openhalen. Dat soort dingen, omdat het allemaal zo volgebouwd is.
1: Ja, en dan krijg je ook wel voor de klassiekers de moeilijkheid. Bijvoorbeeld die eerste auto's met injectiemotoren.
2: Ja.
1: Ja, dan moet je nog maar zoeken naar een vakman die nog zo'n injectiesysteem goed kan afstellen. Dat is dan wel weer een probleem. Maar okay. Ja, daar heb je dan weer clubs voor en waar mensen elkaar helpen.
2: Ja, geweldig. En hebben jullie vanuit jullie organisatie ook contact met diverse clubs die zeg maar jullie oldtimer treffen promoten?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld de Winterswijkse Oldtimer Club.
2: Ja?
1: Daar zit Tony Westendorp bij. Dus die komen altijd met een stel auto's opdraven. Je hebt Ronald Postema, ja. Wilfred Gebbink. Die zitten allemaal in het Volkswagen wereldje. Dus ja, dat trekt ook allemaal aan natuurlijk. Nou, we hebben verschillende garagebedrijven die meewerken. Dus we hebben dan weer een krijtauto dit jaar. Dus als je nou wil komen tekenen. Ja, maar met je kleinkinderen.
2: Ja, met kleinkinderen. Ik denk dat mijn kleindochter absoluut wel weer wat erop wil zetten. Dus, ja. Leuk. Hemelvaartsdag 2026 vanaf een uur of 10.
1: 10, 11, ja, tot een uur of 4, 5 middags.
2: 280 oldtimers. Brommers.
1: Ja, sowieso.
2: Ja, brommers, motoren rondrit. En auto's. En een rondrit. En die rondrit, dat is wel een vraag. Want je hoort het wel eens, we hebben het nu net even over die oldtimers. Zorgen jullie dat bijvoorbeeld, of heeft Alfred ervoor gezorgd, dat je sowieso het centrum aan te pakken, dat je een beetje langs de oudere zorghuizen gaat en een beetje nostalgie op kunt halen met die auto's? Van, goh, kijk, er komen een paar mooie auto's.
1: Ik durf even niet te zeggen of het zo vorig jaar wel gestart en dan langs de Lutgestraat zo.
2: Ja, nou ja, neem het eens even mee, maar dat is wel een dingetje. Ik denk dat het voor ouderen een stukje herbeleven is.
1: Ja, je ziet ook veel ouderen, die komen nog even kijken in het dorp.
2: Hey, ja. Precies dus. Nou, volgens mij hebben we alles gezegd. Ja. Of heb je nog wat meer te melden?
1: Nee, verder niet.
2: Nee?
1: Nee, we gaan wel naar hopelijk mooi weer en een mooie oldtimer treffen.
2: Ik zal proberen om kort voor de tijd even met Gerrit Vossen nog een beetje te praten of hij nog wat kan sturen eraan, maar het zal wel niet lukken. Dus in ieder geval, maak er in ieder geval een hele mooie dag van. Zorg dat je, fingers crossed voor mooi weer.
0: Ja, dat hopen we allemaal.
2: Dan wordt het in ieder geval een prachtig mooi treffen.
1: En anders hebben we allemaal geen cabrio's, maar coupés. Hè?
2: Dat is dan precies. Ja. En die zijn ook leuk om te bezichtigen. Dus, dankjewel voor je komst.
1: Ja.
2: En heel veel succes. En je hoort hem op de achtergrond. You're the best. Tina Turner.

0: Ja, Kas, de show must go on. Het laatste item hebben we alweer voor vandaag. Ja,
1: het laatste item, terwijl Queen naar de achtergrond verdwijnt. Gaan wij toch al gauw naar Bredevoort, naar de Koppelkerk. Waar we Hiske aan de lijn hebben.
0: Ja, maar het mooiste is, ze zit niet in Bredevoort.
1: Nee?
0: Nee. Het is een heel eind weg. Heel eind weg. Ze zitten precies in het midden van het land, aan het eind van een perron. Volgens mij was het Utrecht Centraal.
1: Oh, ik dacht niet dat de Koppelkerk niet in Bredevoort. Maar Hiske zelf zit ergens weg.
0: Helemaal. Nou, maar Hiske, we zijn blij dat we je aan de lijn hebben. En volgens mij, jij als directrice van de Koppelkerk weet natuurlijk wat er op het programma staat. Dus ik zou zeggen, voordat jouw trein er vandoor vliegt, steek van wal.
2: Ja, nou, ik begin maar even met volgende week. Met de Masha Belsma Band. Masha Belsma is al 35 jaar jazzzangeres. Op haar 19e stond ze al op het podium. Nou, dat is heel wat voor zo'n meisje van 19 dat ze daar als jazzicoon staat. En dat doet ze nog steeds. Dus volgende week, 9 mei, is zij met een band van 5. Met z'n 5 komen ze. Bij ons spelen. Vader Dries Belsma is drummer. ze hebben echt een mooie bezetting met piano, drums, trombone, viool. Dus het wordt echt een mooie avond.
0: Ja.
2: De week erna hebben we weer een literair café. En deze keer hebben we iets bijzonders. We gaan namelijk over de kunst van vertalen praten. En als je nadenkt over hoeveel boeken we wel niet kunnen lezen dankzij vertalers. Hè, we zijn natuurlijk zelf maar een klein taalgebied als Nederland. Dus er worden ongelooflijk veel boeken gelezen die dus niet in het Nederlands geschreven zijn. Dat is dus dankzij die vertalers wat, die echt een hele kunst verstaan om een literair werk naar het Nederlands te vertalen, waarbij zowel de oorspronkelijke taal als ook de eigen taal intact blijft. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat gaat, hoe je dat doet. En daarom hebben we Duke Poppinga uitgenodigd en zij vertaalt vanuit het Arabisch. Dan zijn er in Nederland veel mensen die wel Arabisch spreken, maar ook heel veel mensen die geen Arabisch spreken of lezen. Dus dankzij mensen als Duke Poppinga kunnen wij toch literatuur uit Arabische landen lezen. Wat heel bijzonder is, zij heeft een van de eerste boeken uit Gaza vertaald. En dat is misschien een besef dat je niet eens zo hebt, maar aangezien het land zo vol dicht zit, komt daar ook geen literatuur uit eigenlijk. Maar goed, nu dus een aantal jaar, ik denk een jaar of twee geleden, is er een boek uit Gaza gekomen en dat heeft zij vertaald naar het Nederlands. Nou, daar gaan we het op 15 mei over hebben.
0: Mm-hmm.
2: Even kijken, wat wil ik nog meer uitlichten? Ik wil eventjes ook een shout-out doen eigenlijk naar onze partners van Lokale Lichtenvoorde. Daar werken wij wel eens mee samen. Er zijn hele leuke samenwerkingen uit voortgekomen. En een van de dingen die elke maand bij Lokale Lichtenvoorde plaatsvinden is een IDG-hub. Dat is Individual Development Goals Hub. En dan ga je dus met een expert praten over iets waarin je zelf kunt werken. En het leuke is dat de volgende IDG-hub dus niet in Lichtenvoorde plaatsvindt, maar bij ons. Want het gaat namelijk over art-based learning. Dit is niet via onze website te boeken, maar je kunt wel, als je naar IDG-hub Achterhoek gaat, kun je je aanmelden voor de maandelijkse IDG-hub. En dus 13 mei is dat bij ons.
0: Okay.
2: Onder leiding van Dorien Wagenaar, illustratrice en eigenlijk iemand die heel graag dingen met kunst onderzoekt.
0: Ja, dat is interessant.
1: Ja, het is wel interessant.
2: Ja, het is echt leuk. Die vraag die kwam op, want we hebben wel vaker samen dingen gedaan. Kan dat een keer bij jullie, aangezien wij natuurlijk altijd kunst in huis hebben. Nu ik dat toch zeg, kunst in huis is dus nog tot eind van de maand daar waar thee geschonken wordt. Werken van Lucie Legeland, Jaap Kater en David Kater. Daar gaan we dus op 13 mei met een groepje vanuit IDG-hub gaan we daar op een andere manier naar kijken. Ik heb het ook nog nooit gedaan, maar art-based learning is iets wat heel veel wordt toegepast. En dus voor de nieuwsgierige mens die aan de hand van kunstwerken meer over zichzelf wil leren, is van harte welkom bij de IDG-hub Achterhoek, bij de Koppelkerk.
1: Het is dus op een andere manier kijken naar kunst dat eigenlijk al gemaakt is.
2: Ja, precies. Ja, precies. Dus je gaat niet zozeer kijken van, wat is er te zien? Of wat kan ik over het kunstwerk zeggen? Maar als je naar een kunstwerk kijkt, dan kan het gebeuren dat je iets bij jezelf ervaart. En dat wordt eigenlijk gestimuleerd tijdens een sessie als art-based learning. Ik moet het ook nog ervaren. Dus het leuke van andere mensen uitnodigen om iets te komen doen. dan ga je ook vaak dingen doen die je zelf al nooit hebt gedaan. Dus ik kijk hier ook heel erg naar uit.
0: Nou ja, je deed die shout-out. Nog even de datum voor de mensen die het niet meegekregen hebben.
2: Ja, 13 mei. 13 mei bij de Koppelkerk wordt georganiseerd door IDG Hub Achterhoek.
0: Oké, dus via IDG Hub kun je dat zeker googlen en dan vind je het en kun je daar de kaarten bestellen.
2: Zeker weten. Ja, dat is gratis. We hebben allemaal op basis van vrije gift. Je kunt gewoon aansluiten, maar meld je even aan, want dan weten wij hoeveel koffie je moet zetten.
0: Zo, zeker.
2: Heel eenvoudig.
0: Absoluut. Noem nog een paar dingetjes.
2: Ik moet er gauw door. De Pinksterboekenmarkt natuurlijk. Ja. Op 25 mei, zeg ik dat goed? Ja, de Pinksterboekenmarkt. We hebben de Lenteboekenmarkt achter de rug. En we gaan gewoon lekker verder met het boekenseizoen. Op 25 mei is er weer eentje. En dan nog eentje in de categorie boeken. Daar hebben we het al de vorige keer over gehad. Maar 5 juni presenteert Maarten Heijink, de Bredevoortse Maarten Heijink, presenteert zijn roman over Hendrikje Stoffels en Rembrandt van Rijn. Het boek heet Lichtval en is nog niet te koop, maar op 5 juni wel. Dan wordt het gepresenteerd met Maarten Heijink natuurlijk. Maar we hebben nog meer mensen uitgenodigd. Er wordt muziek gemaakt, er wordt verteld over de historische achtergrond in die tijd. Over de 80-jarige oorlog komt voorbij. Dus het wordt een hele leuke avond. Ik heb al gezien dat er heel veel belangstelling voor is. Heel veel mensen uit Bredevoort, die kennen natuurlijk Maarten. Dus dat is leuk, maar ook qua... ook het verhaal van Hendrikje en Rembrandt mag op veel belangstelling rekenen. En aangezien Hendrikje 400 jaar geleden geboren is in Bredevoort, is dit het moment om dit boek te presenteren. In Bredevoort natuurlijk.
0: Kijk, en dan horen wij op de achtergrond volgens mij dat jouw trein zo dadelijk gaat vertrekken.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dus, ik zit er al in hoor.
0: Ja, okay, precies, ik ben dat al te horen. Dus. Hey, maar, dankjewel voor deze update. Jullie komen vaker voorbij. En ik denk dat het misschien wel leuk is dat we kort voordat het boek van Maarten uitgebracht wordt, dat wij even contact opnemen met jullie.
2: Ja.
0: En dat desnoods Maarten ons eens even te woord staat.
2: Dat zou superleuk zijn. Dat gaat hij heel leuk vinden.
0: Nou, dan gaan wij gewoon. Wij nemen contact met jou op en dan komen we wel uit. Dat gaat zeker lukken. Ik wens je in ieder geval een hele prettige treinreis toe. Een mooi weekend. En we spreken elkaar snel weer.
2: Tot de volgende keer.
0: Doeg!

0: Kensington Stay en daarvoor was ook Suzanne en Freek Halverwege. Dus wel ongeveer hetzelfde, dezelfde betekenissen in de nummers.
1: Zeker. Zeker. Het zit erop. Het is bijna 4 uur. Wij gaan eruit met een nummer van de Eagles. Omdat er natuurlijk ook een Eagles tribute in het programma 2027 zit van het Klein Theater Dinxperlo. Mm-hmm. En Kas, ik wil jou bedanken voor de medepresentatie vanmiddag weer. Teun, bedankt voor de techniek.
0: Ja, want dat ging ook
1: ging weer lekker als een speer. Dus wat dat betreft, ook hij groeit. Oh, heerlijk. Ik vind het heerlijk. Dus, volgende week Ab en Harm, als het goed is hier. Dus ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Hou even Code Geel vanavond in de gaten. Dus heb je last van lange haren en je wilt een keer een nieuwe stijl hebben, dan kun je naar buiten gaan. Voor de rest zou ik zeggen, blijf gewoon binnen en maak er een mooi weekend van. Tot een volgende keer.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
3: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er €6 miljoen voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan €10 schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
13: Wij zijn 1 Achterhoek.

be good to me. And I really don't see why it's so hard to be.

0: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
1: Citywonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt Citywonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op Citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Wij zijn 1-8.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
12: Valdorpelshop.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Wij
11: Wij zijn één Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida Coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin
13: Andy Meister.
14: Wij zijn 1-8.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
14: Vaarwel, oude onderbroek.
13: Ich bin Andy Meister.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benashi.com. benacci.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
12: Vaarwel, oude onderbroek.
11: Ich bin
12: Andy Meister.
13: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
12: Vaarwel, oude onderbroek.
11: Ich bin Andy Meister.
13: Wij zijn 1 Achterhoek.

and grisly ghouls from every tomb.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem. Alle toepassingen tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin
10: Andy Meister.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je werkdag gaat veel sneller op één Achterhoek.
1: Er is maar één Achterhoek.
2: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
0: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem

0: nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond twee keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Wij zijn één Achterhoek.